luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Schep jij wel eens op dat je het hardst kunt lopen van iedereen? Of dat je wel 20 pannenkoeken op kunt? Of 100 ijsjes? Roodkapje en Klein Duimpje wel. En dat was bijna verkeerd afgelopen.
1: Ik heb wel eens belletje getrokken bij de reus.
2: Dat is niks. Ik heb wel eens aan de staart van de draak getrokken.
1: En ik heb ooit een hap van het huisje van de heks genomen.
2: Ik wil 2 happen.
1: Ik 3.
2: Dat wil ik zien.
1: Oké.
2: En? Durf je nu nog? Held?
1: Voor jou durf ik alles. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Knibbel, knabbel, kneusje.
1: De heks! Roodkapje, rennen!
3: Huisje? Ik krijg jullie nog wel, stelletje stoute stommeriken!
2: Dat was spannend.
1: Maar ook erg lekker. Die heks is vreselijk. Maar haar huisje is geweldig.
2: Ja, geweldig lekker.
1: Ja.
2: Zullen we... Nog een stukje?
1: Nou...
2: Durf je dat, Klein Duimpje?
1: Ik weet niet of dat verstandig is.
2: Ach joh, wat kan ons die heks schelen? En trouwens, voor mij durft hij toch alles?
1: Ja, dat is waar. Kom op, dan lopen we weer naar het huisje.
2: Ja.
3: Ik zal ze krijgen, die laffe luie lunchhapjes. Die drankjes zal ze leren. Hiervan vallen ze in een lange, diepe slaap. 100 jaar zal het wel niet duren, dat lukt alleen mijn nicht. Maar een jaartje snurken moet wel lukken. Zo, bijna klaar.
2: Oh, wat lekker allemaal.

0: Ik wil nog wel een stuk koek. Heerlijk. Oh, en kijk. Die glaasjes limonade zien er ook lekker uit.
1: Die limonade vertrouw ik niet. Die hoort er helemaal niet te staan.
0: Maak je toch niet altijd zo druk? Die limonade ziet er heerlijk uit.
1: Niet doen, Roodkapje. Het is vast een gemene truc van de heks. Nee, Roodkapje, wakker worden! Oh, wat kan ik doen? Een kus. Ik ken een prins die zijn prinses wakker kuste. Roodkapje, word nu toch wakker?
2: Wordt ze niet wakker? Dat komt door dit drankje. En wat je ook doet, ze wordt alleen wakker van dit drankje. Maar je kunt ook een jaartje wachten. Ik vermoed dat ze dan wel weer bij is.
1: Nu moet ik slim zijn. Kijk daar, het schoonheidskruid.
2: Huh?
1: Dat bloeit maar eens in de 100 jaar.
2: Het schoonheidskruid? Oh, dat moet ik zien. Waar dan? Oh, ik zie het niet. Even mijn bril opzetten, hè?
1: Drankje waardoor je beter kunt zien. Roodkapje, hou vol. Ik ben zo terug. Nu heb ik wel het goede drankje. Maar in welk flesje zit het? Hé, Wolf. Wil je een slokje limonade?
3: Ik heb liever een hapje, Roodkapje.
1: Precies. Daarom juist. Zo'n meisje op je lege maag is ook geen pretje, hoor.
3: Misschien niet eens zo'n gek idee. Ze zal in ieder geval wat makkelijker naar binnen glijden. Vooruit, geef me een slok.
1: Alsjeblieft.
3: Dankjewel. Proost. Nou, best le.
1: Bedankt, Wolf. Je hebt me een stuk wijzer gemaakt. Roodkapje, ik kom eraan.
4: En zo werd Roodkapje gelukkig weer wakker. Dankzij haar slimme vriend. Dat de wolf een tijdje sliep was wel rustig. Vooral voor Roodkapje. Zo zie je maar dat je beter niet kunt stelen. En de heks, die is alweer een nieuw drankje aan het maken. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: ze zijn weer terug. Wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja,
0: een feestje. Meisjes.
2: Meer muziek, minder schermtijd.

0: wil graag op de Kids Radio.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
0: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1... De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
4: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
3: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
4: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
3: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
0: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Aha!
5: Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Klein, maar fijn. Op deze heerlijke lentedag is iedereen in de tovertuin druk in de weer. Nou ja, iedereen. Bijna iedereen.

0: Bonjour, kom eens.
1: Alleen als je een lekker bot voor me hebt, Pip.
0: Nou, je mag mijn bot wel hoor, maar kom nou eens even kijken. Er zit een gaatje in de grond en ik zie iets bewegen. Kijk nou, Woezel, er loopt een beestje naar buiten.
2: Hey, ga eens opzij, kleine. Je loopt in de weg.
0: Hij ziet ons vast niet. Hij heeft zulke kleine oogjes, daar kun je vast weinig mee zien.
2: Hallo, joe, hallo. Ik ben Woezel. En dat is Pip. Wat zijn wij groot, hè?
0: Nou ja, hij loopt gewoon door.
2: Kom, Pip, dan gaan we hem volgen. Heeft hij toch niet door.
3: Nou, niet zo flauw doen, jongens. Dat is een miertje.
4: Een miertje?
3: Een miertje. En pas maar op, want miertjes hebben heel veel broertjes en zusjes.
2: Broertjes en zusjes.
0: Kijk, Woezel. Deze vader heeft gelijk.
2: Het lijken wel soldaatjes. Kom, Pip.
5: Anders wordt de vader kwaad. 1, 2, in de maat. Anders wordt de vader kwaad.
2: Nou. Wat een boel miertjes, hè, Pip? Het lijkt wel of ze overal vandaan komen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts.

0: knoflook. Dat was vast een heel lekker bot.
1: Woezel en Pip weten inmiddels wat klein, maar fijn is. Eén miertje is misschien niet zo sterk, maar heel veel miertjes bij elkaar wel. Volgende keer toch maar even wachten voordat je iets zegt, jongens.

0: koud.
1: Oeh, ja, het water is wel koud, maar dat gejeuk is tenminste weg.
0: Zullen we maar wachten tot ze klaar zijn, Woezel?
2: Oeh, ja, anders worden ze misschien weer boos op ons.
0: Het is wel knap van die miertjes, toch, Woezel?
2: Ja, best knap, ja.
0: En best jammer van dat bot.

0: Sophie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hallo, ik ben Ivano en ik luister altijd naar de Kids Radio. Super gezellig!

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke school.

0: Dikkie Dik viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dik, Dikkie Dikkie Dik.
0: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kabouter Ko kwam terug van een bezoekje aan zijn verre neef Ludwig, de muziekkabouter.
1: Mooie paddenstoel, hè? Heb ik van mijn neef Ludwig gekregen.
2: Prachtig! Wat ga je ermee doen?
1: Planten? Naar het schijnt groeien ze erg snel. Hij heeft me ook deze pot verf gegeven.
2: Prachtig! En waar ga je die voor gebruiken?
1: Moet ik nog even over nadenken.
2: Prachtig!
0: Kabouter Ko plantte de paddenstoel in het bos. En enkele dagen later stonden er overal grote witte paddenstoelen. Het was een mooi gezicht.
1: Mooi, hè?
2: Prachtig!
1: En ze spelen muziek.
2: Prachtig!
3: Heb je ook al gezien dat er opeens witte paddenstoelen in het Sprookjesbos groeien?
4: Ja, ik vind ze mooi.
3: En wat een leuke muziek.
4: Ja, ik krijg er danskriebels van.
3: Ik ook.
4: Ik kan gewoon niet stil blijven staan op die muziek.
3: Ik ook niet.
0: Maar niet alleen Roodkapje en Klein Duimpje hadden danskriebels in de benen.
5: Yeeha!
6: Dag, meneer de ezel.
5: Hoi, prinses Assepoester. Wat is er aan de hand? Ik kan niet meer stoppen met dansen.
6: Ik ook niet.
5: Lekker, joh. Ik heb lekker vrij gevoel. Alsof mijn hele lijf zwingt. Zelfs mijn poten. Ja.
6: Ik word er ook zo lekker vrolijk van. Ik denk dat het komt door die witte paddenstoelen die opeens overal staan.

0: heerlijk. Zo jouw heksels betoverd hebben.
1: Ja, dan heeft ze eindelijk een leuke betovering bedacht.
2: Ja. Arr, ik haat dansen. Ik haat het.
3: De bewoners van het Sprookjesbos konden niet meer stoppen met dansen.
4: Mijn benen. Ik kan niet meer.
5: Oh. Geen duimpje, gaat het?
4: Zelfs nu kan ik niet stoppen met dansen.
5: Hoe zou dat toch komen?
4: Zou het door die paddenstoel komen?
6: Go, go! Er is iets geks aan de hand.
7: Oh ja, wat dan?
6: Die paddenstoel van je neef die is door het hele bos gaan groeien. Er staan er nu wel 10.
7: 10?
6: En ze hebben toch een raar effect. Oh. Kom mee, dan kan je het zelf zien.
7: Ja, ja.
2: Wanneer stopt dat gedans? Ik haat het!
6: De muziek uit de paddenstoelen laat iedereen dansen.
7: Behalve ons?
6: Nee, op kabouters heeft het inderdaad geen effect, maar bij de anderen wel.
8: Help! Ik dans met een breuk. Dit is niet meer leuk.
6: Ja, je hoort het, ze vinden het niet leuk. Heeft je neef je niet iets verteld over die paddenstoel?
7: Hij heeft me wel een pot rode verf met witte stippen meegegeven.
6: Zou dat de oplossing zijn?
3: De kabouters besloten de witte paddenstoelen te verven. Rood met witte stippen. En dat had een effect. Kijk zelf maar.
7: Zo, alle paddenstoelen zijn geverfd.
6: Juist.
8: Ah, en het dansen is gestopt.
7: Ja.
8: Die witte paddenstoelen hadden mijn benen dus gefopt. Van een hele dag dansen ben ik moe. Mijn ogen vallen bijna toe.
3: Die nacht sliep iedereen als een roos. Zo ontzettend moe waren ze van al dat dansen. Nou ja, niet iedereen.
1: De betovering mag dan verbroken zijn. Ik dans de hele nacht. Ja!
3: Iedereen in het bos hield van de vrolijke deuntjes die de paddenstoelen maakten. En iedereen vond ze ook een leuk gezicht. Maar kabouter Ko dacht voortaan wel 2 keer na voor hij iets in het bos plantte. Net zoals die keer toen Assepoester. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Pop, Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen tiet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Koffie.
1: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
1: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
1: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
3: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
4: Yes!
3: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
5: 3, 2, 1...
6: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
3: Goed nieuws. Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
6: Haha!

0: Hallo, haha, wat leuk dat je weer luistert. Ik ben het, Dirk Schelen, met mijn gitaar. Ja, en ik heb weer een heleboel liedjes meegenomen om lekker te draaien. En mijn gitaar om wat live te zingen. En vandaag gaan we lekker zwemmen, we gaan zwemlessen. Nou, zwemlessen, we gaan naar zwemles. En we gaan lekker pret maken in het water. Kennen jullie mijn liedje Ik loop als een beer? Ja, die ken je wel. Nou, ik heb nog zo'n liedje. Dan gaan we zwemmen als een vis en dat heet de Vissensonate. Zwem maar lekker mee.
1: Ik zwem.

Ik ben de haai. Nee, ik maak geen lawaai. Want onder water is het stil. Daar hoor je geen tv en geen gegil. Ik ben de haai. Nee, ik maak geen lawaai. Je hoort alleen het bubbelen van de visjes, blub, blub, blub. Ik ben de haai. En zeg nu bye, bye.

Hé, hey, wel weer terugkomen, hè? Zo, dat waren allemaal vissenliedjes door elkaar. Ja, daarom heb ik het ook de vissensonaten genoemd. Allemaal vissenliedjes door elkaar. Ja, zeg, maar ik was op vakantie in Indonesië, op Bali, een heel mooi eiland. En toen zat ik bij zwembad en toen ging ik dit liedje bedenken. Zullen

En dan hoor je een plons. Ja, want ik had net dolfijnen zien zwemmen. Dus toen had ik inspiratie bij het zwembad met mijn gitaar. En maakte ik dit liedje op Bali. Nou, zullen we het even gaan luisteren? Hoe ik het opgenomen heb? Dolfijntje!

Zo, dag dolfijntje, dag dolfijntje. Nou, ik zit met mijn gedachten alweer helemaal op het strand in Bali. Bij dat liedje. Ja, en een dolfijn zwemt natuurlijk in het water. En ja, officieel is een dolfijn geen vis, hè. Het is een zoogdier, maar mensen noemen hem wel een vis. Maar vissen, die zwemmen in het water, toch? Nou, Ageet zingt daar een liedje over. Ageet de Haan met Visje, Visje in het Water. MUZIEK.

Ja, visje, visje in het water. Ja. Zeg, en nu gaan we even in bad, want daar zit ook een heleboel water in. En dan kan je met allerlei visjes van plastic en opwindvisjes en dolfijntjes kun je ook lekker spelen. En dan gaan we lekker spetter, spetter, spat. Ik hoor het al, ik hoor het al. Ja hoor. Oh. Niet de vloer nat maken, hè. Niet alles nat maken. Oh. Gewoon lekker badderen. Oeh, een beetje oostersmuziekje erbij. Maak er een mooi badfeestje van.

0: Ja. En we gaan nu verder met een liedje over een heel klein visje. Ik had vroeger een aquarium in de kamer staan met allemaal kleine visjes. En dat waren guppies. Ja, en de ene had, was een beetje, had een beetje licht op zijn rug. Dat waren, hoe heette die ook alweer? Nou, ik weet de naam even niet meer. Maar guppies met een soort TL-balkje op hun rug. En gewone guppies. En die zwommen lekker heen en weer. Nou, daar heb ik natuurlijk een liedje over gemaakt. En dat heet Guppie.
1: Is het een walvis?
2: Nee!
1: Is het een dolfijn?
2: Nee!
1: Is het een guppie?
2: Nee!

Dag, Guppie. Ja. Ja, dat liedje had ik ooit geschreven voor een televisieprogramma. Ja, voor Kindernet nog in die tijd. Hartstikke leuk dat ik een liedje mocht maken voor een kinderserie. Maar we gaan nu naar een gevaarlijke dier. We hebben hem net al gehoord, hè. Ik ben de haai en ik maak altijd lawaai. Ja. Maar we gaan nu naar de babyhaai. Dat liedje ken je vast wel. Babyhaai. Hoe gaat hij ook? Baby hi, tu tu du du, ja. Baby hi, tu tu du du du du. Baby hi, tu tu du du du du. Baby hi. En dan komt mama hi, tu tu du du du du. Mama hi, tu tu du du. Mama hi, tu tu du du du du du. Weet je de volgende al? Helemaal goed. Papa.

Nu opa hi. En dan kunnen we even doorgaan, hè? Buurman hi. Goed. Buurvrouw hi. Nee? Horen die er niet bij? Oh, gelukkig, want zou het wel een heel lang liedje worden, hè? Maar wat gaan ze doen? Ze gaan op jacht. Ze gaan op jacht. Ze gaan op jacht. Oh-oh. Oh, en ze schrikken en ze gaan

0: veilig thuis. Tududududu, veilig thuis. Tududududu, veilig thuis. Veilig thuis. Nou, wat een grappig liedje, hè? Baby Hi, ja. Zeg, nou, ik heb ooit duikles gehad. Wisten jullie dat? Ik heb gedoken met van die flessen en met zo'n duikbril op. In Egypte, in de zee en nog ergens andere plekken. En er was een duikleraar en die zei... In het Engels, you're lucky if you find a shark. Met andere woorden, als je als duiker een haai tegenkomt... dat is hartstikke spannend, hartstikke leuk. En dan ga je zwemmen en dan ga je met je rug tegen het koraal. Koraal, dat zijn die witte stenen dingen onder water. Met je rug naar het koraal. En dan lig je heel stil in het water en dan zwemt hij gewoon langs je. En dan heb je nergens last van. Dus ze zijn niet altijd zo gevaarlijk, hoor. Maar zullen we even verder gaan? Oké, wat gaan we doen? We gaan weer naar de oppervlakte. Gaan springen als een dolfijn.
1: Dit is de Dear Steden Show.

Zo, nou, we hebben wel even genoeg gezwommen, hè? En we hebben wel genoeg geoefend. We gaan even lekker in een bootje. Ga je lekker mee? En dan gaan we lekker roeien met de riemen in een bootje. Zingen we een soort zeemansliedje? La, la, la, la, la. Zing maar mee. La.

Ja. Nou, ik heb wel weer zin om weer lekker het water in te gaan. En ik ga ook af en toe zwemmen in het zwembad. In het grote mensenbad. En dan zijn ze in het kleine bad, hebben ze dan baby en peuter zwemmen. En dan draaien ze allemaal liedjes. En dan draaien ze af en toe ook liedjes van mij. Leuk, dan zwem ik als in het grote mensenbad gewoon. En dan hoor ik ineens mijn eigen liedjes. Nou, hartstikke leuk. Maar ze draaien bijvoorbeeld ook andere liedjes. Bijvoorbeeld van Liz en Wes. En dan heb ik ook een leuk liedje gehoord. Die ga ik ook even laten horen. 1, 2, 3, 4.

Zo, dat is een kort liedje. Nou, nou, pak ik gauw mijn gitaar. En we zitten toch in het zwembad. En dan gaan we even een liedje van het zwembad. Oké. Lekker in het zwembad. Hoe gaat hij ook alweer? Even ding. Ik moet hem even erbij pakken, het liedje van het zwembad. Ik ben het ineens helemaal kwijt. Oh, ik weet hem al. Ik moest even nadenken. Ik had net zoveel liedjes gespeeld dat ik ze gewoon een beetje door elkaar ging halen. Maar ik weet hem weer. Allemaal.

bikini mee. Oeh, oeh. En we nemen onze handdoek mee. En een beetje shampoo. En onze badslippers. En ons goede humeur, want we gaan springen in het water. Allemaal naar het zwembad toe. Oeh, oeh, oeh, oeh. En misschien hebben we nog wel wat geld over. Voor na afloop een lekker ijsje. Oeh, spring maar in het water. Plons. Plons, plons, we gaan feest vieren met water, met waterballet. Ik heb er zin in. Lekker in de tuin. Gaan we even met een opblaaszwembad. En we maken er een lekkere waterbende van.

0: Blondes. Blondes. Blondes.
1: Ja. Nou, en van het zwembad en de tuin gaan we nu lekker naar het strand. En dan komen we aan op het strand en dan ligt daar plastic op het strand. En een plastic tas en plastic bekertjes en plastic flesjes. En die drijven ook in de zee. Ja, dat is natuurlijk niet zo fijn voor de vissen en de vogels. En die gaan ervan snoepen en dat is niet zo gezond. Dus we gaan het even opruimen. Samen met de Plastic Piraten. Met kapitein Winocchio, die speciaal met de boot uit België is gekomen om met ons de Plastic Piraten te worden. Daar gaat hij. Doe maar mee.
2: Kapitein Winocchio.
3: Dirk Schelen.
2: Zeg, kapitein, er drijft plastic in de zee. Zullen we dat op gaan ruimen?

0: Plastic Piraten!
1: La di yadi yadi yadi.
2: Dankjewel. Plup, plup.
0: Nou, inderdaad, applaus voor de Plastic Piraten en ook voor jullie die af en toe wat plastic opruimen op het strand en in de prullenbak gooien. Kleine moeite. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze lekkere water- en zwemaflevering. En misschien heb je wel zin gekregen om te gaan zwemmen en is het lekker mooi weer. En dan duiken we lekker het zwembad of de zee of een meertje in. Of misschien het zwembadje in de tuin. Maar helaas beginnen we alweer aan het laatste liedje. En je weet natuurlijk, ik vond het superleuk, maar je kan de liedjes ook nog luisteren op Spotify. Op YouTube kun je filmpjes kijken. Ik vind het heel lief als je abonneert, want iedere week zetten we een nieuw filmpje erop. En je helpt me ermee als je abonneert. En op www.dirkschelen.nl staat natuurlijk waar ik allemaal optreed. En misschien zie

0: dat was leuk. Tot de volgende keer, hè. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we.
5: Juliana Toren live.
3: Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: jongens en meisjes. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Juliana Toren Live.
1: Jongens, als je even spinnen. Al Jul niet aankomen.
2: Meneer Kaasgraaf? Hallo?
1: Nee, dat kiet.
0: Meneer Kaasgraaf?
3: Goedemorgen. Wat is er?
2: We zijn live.
3: Ik ben net wat. We zijn live. Goedemorgen. Ja, mevrouw Suikerswin, ik was net aan het dromen over...
2: Ja?
3: Nou, bepaalde dingen en dat kan ik niet vertellen.
2: Oh, dat is geheim?
3: Dat is een klein geheimpje tussen mij en mijn geest.
2: Nou, meneer Kaasgraaf, kom op.
3: Weet je wat? We zijn er live in de uitzending. U had me ook eerder wakker moeten maken, hè? We gaan snel door naar het eerste liedje. Veel plezier!

0: jongens en meisjes, mevrouw Suikerspin is even weg. Dus nu kan ik wel even tussen ons vertellen wat mijn droom was. Ik droomde dus dat ik met mevrouw Suikerspin in het reuzenrad zat. Ja, en dat ze mij een kusje gaf. Oh, dat vond ik zo ontzettend. Wacht even, daar is ze weer. Niks te vertellen. Hallo.
1: Ja.
0: Dag.
1: Hallo.
0: Ja, nee, ik had het er net met de jongens en meisjes over... Dat u snel weer terug moest komen voor het volgende onderdeel.
1: Oh ja, nou daar ben ik.
0: Ja, het volgende onderdeel. Ja.
2: De vraag van vandaag.
1: Nou, en weet u wat zo leuk is?
0: Nou.
1: Wij hebben een vraag binnengekregen. En deze vraag komt van Jordi.
0: Ach.
1: En Jordi vraagt aan ons of wij wel eens last hebben van een nachtmerrie. Hmm. Ja, want hij heeft het namelijk wel eens.
0: Dat is heel vervelend, hè, zo'n nachtmerrie. Maar ik moet eerlijk vertellen dat ik daar ook wel eens last van heb. Hè.
1: Oh?
0: Ja, ik droom dus wel eens, hè. Dat ik vastzit in onze achtbaan.
1: Oh.
0: En dat ik daar dan uren zit.
1: Oh.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, gelukkig is het nooit in het echt gebeurd. Maar dat is wel eens in mijn droom. Nou, dan schrik ik wakker hoor. Zweet overal.
1: Nou, nu we het erover hebben. Ik heb wel eens gedroomd dat ik mijn popcorn laat aanbranden.
0: Nee.
1: Oh, maar gelukkig nog nooit gebeurd.
0: Oh, wat feit. Nou, uw popcorn kan ook niet aanbranden.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Maar jij schrikt wel.
1: Ja, nou, zeg wat.

0: want ik heb een lampje bij mijn bed. Wee! Yeah!
1: Hier meneer Kaasgraaf.
2: En mevrouw Suikerspin.
1: En mevrouw Suikerspin, we zitten midden in de uitzending van...
2: Juliana Toren Live.
1: Veel luisterplezier.
2: Dag.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: Ja, en jongens en meisjes, onze Cast de Ranger, onze avonturier van het pretpark, staat weer te trappelen voor het volgende onderdeel.
1: Het dierenweetje van Cast de Ranger.
0: Cas, vlieg erin.
2: Hier is Cast de Ranger, jongens en meiden. Ik moet een beetje fluisteren, want het is nacht. En ik loop door een donker bos in Azië. De maan schijnt door de bomen en het is zo donker dat ik echt niks zie. Wacht, ik heb een nachtkijker bij me. Ik zet hem even aan. Nu zie ik het bos veel beter. Ik ben op zoek naar een heel bijzonder dier. De slaapmuis. De slaapmuis is een echte slaapkampioen. Hij kan wel 6 tot 7 maanden achter elkaar slapen. En dat doet hij diep onder de grond. Hij is nu wakker, want slaapmuizen zijn vooral 's nachts actief. Een slaapmuis heeft een lange, pluizige staart. Die gebruikt hij als evenwicht wanneer hij door de bomen klimt. Wetenschappers denken dat slaapmuizen, net zoals wij, ook kunnen dromen. Kijk, kijk, kijk, daar zit een slaaphuis op het dak. Wauw. Ik probeer wat dichterbij te komen. Moet ik goed opletten waar ik loop. Auw, auw, die steen. Die steen.
3: Oh jee, ja, ja, fijn. Ja. Nou is iedereen wakker. Jongens en meiden, tot de volgende keer. Auw.

0: Oh, jongens en meisjes, wat een leuk liedje was dat, zeg.
1: Ja, maar mevrouw Suikersbin, ik heb nog een liedje klaarstaan. Bent u er klaar voor?
0: Ja.
1: Nou, komt-ie, jongens en meisjes. Even het knopje zoeken, hoor. Wacht.

0: Nou, mevrouw Suikerspin, wist u dat ik vind dat u hele mooie ogen heeft?
1: Oh. Oeh, meneer Kaasschaaf, ja. Nee, u heeft mooie ogen.
0: Ah, dank u wel. Hé, hey. Waarom hoor ik geen muziek?
1: Oh.
0: We zijn alweer live in de uitzending. We gaan snel naar het volgende liedje.
1: Ja.
0: Ik hoop niet dat ze dat gewoon hebben.

0: Oh, en mevrouw Suikerspin, jongens en meisjes, de show zit er helaas alweer op.
1: Oeh, ja.
0: Ja, jammer hè?
1: Nou ja, ja. Nou, eigenlijk vind ik het denk ik helemaal niet zo erg.
0: Niet erg, hoezo? Ik ga het hartstikke mis. Ze moeten weer een week wachten.
1: Ja, dat is zo, meneer Kaasgaaf. Maar ik kan weer lekker gaan dromen over eten.
0: Oh, ja, dan kunt u... Ja, nou, oh, en weet je wat ik dan ga doen, omdat ik de uitzending zo ga missen? Ik ga dromen over de volgende aflevering.
1: Wat een goed idee.
0: Leuk, hè? Nou, jongens en meisjes, tot volgende week.
1: Dag!
0: Dag!
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl. Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
4: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
4: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
0: Aha!
6: Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Laat me vertellen over een heel duister verhaal.
1: Ik ga vanavond een lekkere stampot maken.
2: Goed idee. Dan zal ik straks aan Davy pluiten. Wie doet die dat licht uit?
1: Niemand. We zitten buiten. Er was geen licht aan.
2: Oh, hier klopt iets niet, hè?
1: Nee, dat kan niet.
2: Het is te vroeg voor de avond, hè?
1: Jawel.
2: Maar kijk, we waren er net aan met licht bezig en die nacht. En dat is vreemd.
1: Dit is heel eigenaardig.
3: Waarom wordt het zo donker? Zo kan ik niet vliegen.
2: Maar wat is er toch aan de hand?
3: Ja.
1: Mijn ogen zeggen dat het nacht is, maar mijn maag zegt iets anders. Ik ga pannenkoeken bakken.
4: Ik bots en ik buts. Ik heb geen zicht. Waar is toch het daglicht?
2: Weet jij het ook niet?
4: Ik heb een rondje door het bos gevlogen, maar zie geen fluit voor ogen. Ik vlieg nog naar andere plekken. Misschien is daar iets te ontdekken.
2: Wacht, ik vlieg met u mee. Hey, fakir, vlieg eens wat lager. Ik geloof dat ik licht zie.
4: Houd je vast, dan gaan we landen. Maar waar zullen we verzanden? Hek, zo te zien ben jij niet blij? Wat is er toch? Vertel het mij.
5: Ik probeer een nieuwe toverdrank te maken, maar ik zie geen hand voor ogen. Ik ga steeds slechter zien.
2: Nee hoor, volgens mij is de zonsverduistering.
5: Ik ben bang dat de zon er niets mee te maken heeft.
2: Wat bedoelt gij?
5: Dag niets.
4: Hier wil ik het fijne van weten. Zeg op, wat heb je op je geweten?
5: Ik heb een nieuw toverrecept geprobeerd. Een verduisteringsdrank. Maar toen ik het licht in mijn huisje uit wilde toveren, werd het hele Sprookjesbos donker. Ik denk dat ik ben uitgeschoten met de zwarte nachtschade.
4: Jij hebt ons een probleem gegeven. Nu moeten we allemaal in het donker leven.
5: Rustig, hè? Anders tover ik het licht in jouw bovenkamer uit. Ik ben druk bezig met een verlichtingsdrankje. Maar daarvoor heb ik vuurvliegjespoep nodig. En dat pieterpeuterige spul kan ik zo moeilijk vinden. Ik ben namelijk nachtblind.
2: Pieterpeuterig spul? Heb je het soms over mij?
5: Nee, maar wacht eens even.
4: Kabouters met kleine ogen kunnen misschien die eenie-mini poepjes goed zien.
2: Ah, natuurlijk. Ik ga wel zoeken. Oh, amai, dat stinkt zeg. Alsjeblieft. Vuurvliegjespoep.
5: Ach, aansteller, gevier.
2: Allee, schiet eens op.
5: Rustig, ik kan niet heksen. Zo, klaar. Nu de spreuk. Hocus pocus zicht. Ik tover alles weer licht. Het kan wel een tel of vijf duren, hè?
6: Vijf, vier, drie, twee, één.
3: Weer niets. Ik ben er moe van geworden.
2: Ik heb ook slaap.
4: Iedereen loopt hier te gapen. Laten we er een nachtje over slapen.
0: Omdat het nog steeds donker was, hadden onze sprookjesvrienden niet door dat de nacht al lang was begonnen. En dan is het altijd donker, zoals je weet.
1: Allee, koka, keuku, kijk, de zon is op. Het is wel licht.
2: Hoera!
1: Aan het werk.
2: De zon. Ik heb dus niet voor niks tot mijn ellebogen in de aarde gevroet voor die vuurvliegenpoep.
1: Laten we eens kijken hoe het met de heks is.
4: Ik bots niet, ik buts niet. Ik heb prima zicht. Oh, wat is dat fijn. De zon die geeft ons licht.
2: Fijn, heks, dat het weer licht is.
5: Ja. Zie je wel dat ik een goede heks ben? Oh, ik bedoel, een slechte heks. Slecht, slecht, slecht.
0: De heks dacht dat ze haar fout goed hersteld had. Maar ze vergat dat de zon en de maan gewoon altijd hun werk doen. Dat kun je niet veranderen. Voor niets gaat de zon op, elke dag weer. Dat doet me denken aan... Maar dat is weer een

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: to the rhythm. Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.
1: Hooggeëerd publiek. Vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman One Man Sion.
2: Ik ben de Weerman van

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: so they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Kids Radio, ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.

0: wekker niet bang. Het is al lang bedtijd. Woezel en Pip zijn in het land van je ogen dicht. Lekker dromend over fijne dingen.
1: Wat was dat, Woezel? Die harde klap. De hele tovertuin is ontploft.
2: Huh? Ontploft? De tovertuin? Nou goed, ik ga wel even kijken. Het zal wel niks zijn. Huh?
1: Huh? Help, daar is het weer.
2: Ach, Pippi, het is gewoon onweer. Niks aan de hand, hoor.
1: Echt niet?
2: Nee, joh. Die knallen zijn gewoon wolken die botsautootjes spelen. Ik ben er niet bang voor, hoor.
1: Nou, ik ga toch liever even naar tante Berenboom toe.
2: Oké, Pippi.
1: Tante! Tante! Ik vind die knallen eng.
2: Nou, ik niet, hoor.
3: Oh, dat is onweer. Niets ergs, hoor, lieve Pip.
2: Jeetje, waarom schrikken jullie zo? Ik ben helemaal niet bang voor onweer. Ik vind onweer eigenlijk best wel leuk. Ik ben stoer en heel sterk. Kom maar op, boze knalwolk. Ik ben echt niet bang voor jou.
4: Wat een donders geknal, zeg.
2: Bent u ook bang, wijze varen? Maar die knallen klinken toch gewoon als olifanten uit de lucht vallen? Ja. Of is dat ook te eng?
1: Nou, Woezel, ik snap best dat iedereen schrikt van die harde klappen, hoor. En het is helemaal niet erg om ergens bang voor te zijn.
4: Dat is heel juist, Pip. Bovendien moet je bedenken dat het alleen maar harde klappen zijn hoog in de lucht. Heel ver bij ons vandaan. Nou ja, meestal dan.
2: Ha, ik ben lekker niet bang. Jullie zijn zelf al

0: de boca. Bum, bum. Au.
1: Oh, mijn mooie picknickkleed. Het wordt helemaal nat en vies.
2: Wacht maar, tante.

0: Woezel, Woezel, ben jij dat?
1: Wow, een spook! Spook, een spook!
0: Woezel, ik ben het maar. Woezel, gaat het een beetje?
1: Oh, Pip, pas op! Er is een spook in de tovertuin. Ik heb het net gezien.
0: Uh-oh, Woezel. Je bent toch niet bang, hè?
1: Ja, ik ben heel bang.
2: Weet je zeker dat het geen olifant was?
3: Ach, Woezeltje. Klein stoer hondje. Het is helemaal niet erg om af en toe bang te zijn, hoor. Zelfs niet voor spookje Pip.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Kids Radio is de beste radio ever. Doei!

0: groetjes van Robin. Ik vind jullie heel erg lief.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: ik ben Sarah en ik vind kids heel superleuk. Als een vis in het water,
1: lekker bommetjes maken. Als een vis in het water, van Kinderen voor Kinderen, is deze week de superhit. Bij Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen werd er verstoppertje gespeeld. Daar ben ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet goed in. Maar Roodkapje en Klein Duimpje wel.
1: 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Ik vind je heus wel, hoor. Je zit natuurlijk achter dat bloemetje. Daar ben je klein genoeg voor. Oh nee, toch niet. Maar nu? Nu hoor ik je toch. Ik hoor je ademen. Daar, achter die struiken. Ik zie het wel. Kom maar tevoorschijn. Help! Klein Duimpje, help!
2: Hier
1: help
2: komen.
1: Me.
2: Je bent om op te vreten.
1: Help!
2: Wat was dat? Au! Au! Hé, sterretjes. Weten jullie misschien waar Roodkapje is? Weg is mijn ontbijtje. Maar wat ruik ik? Jongensvlees? Hé! Hey! Kom jij eens naar beneden?
3: Nee.
2: Waarom niet?
3: Omdat u mij op wilt eten.
2: Dat is inderdaad de bedoeling, maar dat moet hij natuurlijk niet merken. Ik eet je niet op. Ik kom met je spelen.
3: Ik geloof er niks van. U heeft gewoon honger.
2: Dat is misschien wel zo, maar toch eet ik je niet op. Want, het is vandaag Sprookjesdag. Ja, Sprookjesdag.
3: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
2: Oh, nee? Maar dat is toch algemeen bekend, hoor, Sprookjesdag.
3: Wat is dat dan?
2: Nou, op Sprookjesdag zijn alle figuren uit het Sprookjesbos voor één keer aardig voor elkaar. Ze plagen elkaar niet en ze eten elkaar al helemaal niet op.
3: Haha, leuk verzonnen, hoor.
2: Ja, ik vond het zelf ook tamelijk briljant. Ik bedoel, het is echt waar. Kom maar gewoon naar beneden, dan kunnen we beginnen. Het is Sprookjesdag.
3: Dus op Sprookjesdag hoeven we ook niet bang te zijn voor de draak?
2: Nee hoor. Hoezo eigenlijk?
3: Nou, ze ziet er nogal boos uit. Ze komt hierheen.
2: Oh ja?
3: Ze slaat woest met haar vleugels.
2: Dat is wel eng.
3: Ze loopt heel hard. Hoor je dat? Ze is woest!
2: Ja, ik...
3: Maar je hoeft natuurlijk helemaal niet bang te zijn voor de draak. Het is Sprookjesdag.
2: Ik geloof toch dat ik maar ga.
3: Maar misschien wil de woeste draak wel met ons spelen.
2: De grond wordt hier een beetje te heet onder mijn voeten. Ik druip geloof ik af.
3: Maar ze doet toch niks? Het is toch Sprookjesdag?
2: Weet je, misschien heeft de draak nog niet zo goed door dat het Sprookjesdag is. Kan ook! Goedemiddag.
3: Sprookjesdag. Wat een onzin. Maar van die wolf zijn we voorlopig af. Bedankt, draak.
2: Huh? Mis ik soms iets?
3: Welterusten.
0: Tja, dat was misschien niet helemaal eerlijk van Klein Duimpje. Maar als je zo in gevaar bent, mag zo'n klein slim leugentje best een keertje... Ach, kijk nou, Kokabouter. Die had zich ook verstopt.
4: Buurtvrij. Nou moet jij je verstoppen. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ach, zie je wel. Verstoppertje is niks voor mij. Zo was er eens. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Eens. Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen, zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu non-stop.

0: en het ijs nog fout.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!

0: nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

leukste radio die er is. En ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Er zijn hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Ik luister elke dag naar al jullie liedjes. Het is gewoon super fantastisch.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Manamana.

0: op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1.
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Hartie, Bartie.

0: Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Julia.
3: Ik ben Marten.
4: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
3: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Maya de Bij.
1: Wij plukken de dag op ons eiland in de zee.
2: Wij plukken de dag, ook al valt dat soms niet.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
9: Party, party.

0: kijken.
1: Woehoe! Oh, vandaag had Kluus een nieuw idee. Hij wilde een raket bouwen. Nu zit er een gat in mijn dak.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
2: Hallo Kids Radio.
3: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Ja, het is 4 uur geweest, oftewel hoog tijd om te beginnen.

0: 9.
1: Wat een heerlijke manier om te beginnen.
2: Hallo Kids Radio.
1: Ja, een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. En ik moet zeggen, ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb er lekker veel zin in. En ik heb allemaal leuke dingen meegenomen. Onder andere bijvoorbeeld gewoon weer een heel leuk weetje heb ik meegenomen. De K3 Bingomolen. Oh, nou. Ja, ik wou zeggen, ik laat hem eventjes horen. Kijk, die staat er al helemaal klaar voor. Er komen zelfs al een paar balletjes uit. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook gewoon weer een heel leuk spelletje om weg te geven vandaag. Ja, dus klinkt dat goed? Nou, dan goed nieuws. Het komt allemaal op je af. Laten we gewoon maar beginnen.

Lekkere weekendmuziek op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... Het is mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Met vandaag een weetje over een onderwerp wat ook jij wel eens doet. En niet zomaar wel eens. Nee, ik denk dat jij dat elke dag wel doet. Misschien zelfs wel vaker op de dag. Ja, dit weetje gaat namelijk over slapen. Ja, slapen. Iets wat we allemaal doen elke avond tot lekker in de ochtend. Lekker liggen in bed. Maar over slapen is ook genoeg te leren. En dit weetje gaat dan ook over slapen, maar niet over slapen zoals wij mensen slapen. Nee, dit weetje gaat over de slaap van een dier. En dan niet zomaar een dier, nee, een klein... Is het een insect? Volgens mij wel. In ieder geval een klein dier, namelijk de slak. Ja, want slakken die doen alles net even wat langzamer door de dag heen. Ja, ze lopen natuurlijk, of ja, lopen. Ze kruipen heel langzaam vooruit, maar ook met slapen, ja, zijn ze daar wat trager. Nou, het zou zomaar kunnen. Ik ga erover een vraag stellen aan jou. Is wat ik zeg nou waar of is het niet waar? Daarna vertel ik het weetje en dan mag je er even over nadenken. Tot daarna het goede antwoord. Yes? Dus ik zou zeggen, luister goed, want ik ga maar één keer herhalen. Is het waar of is het niet waar dat slakken wel 3 jaar aan 1 stuk door kunnen slapen? Ja, is het waar of is het niet waar dat slakken wel 3 jaar aan 1 stuk door kunnen slapen? Ja, daar mag je even over na gaan denken. En die tijd, die gaat nu in.

Ja, dat was je nadenktijd, dus ik ga het aan je vragen. Wat dacht je? Was het waar of was het niet waar? Ik zal het maar gewoon vertellen. Het is helemaal waar. Ja, zeker. Slakken doen alles net wat langzamer. En dus ook slapen kunnen ze heel erg langzaam doen. Want als het echt nodig is en ze hebben niet zo heel veel eten en dus ook maar weinig energie, dan kunnen slakken ervoor zorgen dat ze 3 jaar aan 1 stuk doorslapen. En nu ben ik zelf wel eens heel erg moe. Maar 3 jaar aan 1 stuk doorslapen? Nou, dat heb ik nog niet.

0: Goeie muziek hier op Hallo Kids Radio. En ik zat te denken, het is nu natuurlijk weekend. En dat betekent dat er één liedje is dat we deze week heel veel hebben gedraaid. Dat eigenlijk nu voor het laatste in het zonnetje staat. Ja, want elke week zetten we één liedje in het zonnetje. Is er één liedje dat wij met z'n allen net wat beter vinden dan alle andere liedjes die we draaien. Dat noemen we dan voor die week de superhit. En dan komt hij dus extra vaak voorbij. Nou ja, dat is voor één week. En aangezien het nu weekend is, betekent dat dat dit echt het laatste moment is dat dat liedje nog de superhit is. Dus het lijkt me goed om daar even bij stil te staan, voordat volgende week er weer een nieuwe superhit is die we dan weer extra vaak gaan draaien. Want deze week was de superhit...
1: Als een vis in het water van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit. Bij Hallo Kids Radio.
2: Oh.

Je luistert naar de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. Met DJ Johan. En die weekendshow, die zou de weekendshow niet zijn als de K3 Bingo Molen thuis zou blijven. Dus, goed nieuws, die staat hier naast me. Zo, het enige nadeel is, hij ziet er wat leger uit dan normaal. En dat zou niet zo'n issue moeten zijn, maar ja, ik vind het altijd wel belangrijk dat alle 75 balletjes in de bingomolen zitten voordat ik de K3 Bingo ga spelen. Want ja, die bingomolen gaat dadelijk een liedje van K3 kiezen die hier in de weekendshow komt. Dus ik ga nog even natellen of echt alle balletjes erin zitten. Dan denk ik dat dat twee liedjes, dat ik dan wel klaar daarmee ben. Dan gaan we over twee liedjes gaan we dan de K3 Bingo spelen. Check! Helemaal goed, over twee liedjes dus, de K3 Bingomolen.

Jazeker, dan is het ineens alweer hoog tijd voor muziek van K3. En ook vandaag staat daarvoor klaar de K3 Bingo Molen. Jazeker. Woehoe. Kijk eens, oh, hij gooit er ook al meteen een balletje uit. Dat is dan weer niet de bedoeling. Nee, dan doe ik even de balletje terug, want de K3 Bingo Molen, ja, die moet natuurlijk helemaal compleet zijn. Alle balletjes erin, want alle balletjes die in deze Bingo Molen zitten, horen bij een liedje van K3. En dat is het leuke van die bingomolen. Er komt nu een liedje van K3, maar welke dat wordt, kies ik niet. Nee, dat doet die bingomolen. En daarin zitten oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat zit in deze bingomolen. Dus, ja, welk liedje er gaat komen? Ik heb geen idee. En ook het leuke is, misschien dat je ook alweer een nieuw liedje van K3 leert kennen. Dat is ook altijd wel leuk. Dus, ik denk dat het gewoon hoog tijd is om eraan te gaan draaien. En dan gaan we vanzelf zien welk liedje van K3 er vandaag hier in de weekendshow voorbij komt. Daar gaat-ie. Kijk eens aan, daar is een balletje. En op dat balletje zou ergens een nummertje moeten staan. Kijk eens aan. Op een balletje staat zeker een nummer. Het is namelijk nummer 1. Kijk eens aan, nummertje 1. Het allereerste balletje uit de bingomolen. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan, die hoort bij het liedje Hallo K3. Dat liedje heb je al gehoord net. Want

die ik ook. We hebben er twee van. De ene is van, laten we even zeggen, de nieuwe K3. Dus Hanne, Marten en Julia. En de andere is nog de hele oude versie. Met nog Karen, Christel en Kathleen. Dus laten we die maar gaan draaien. De allerorigineelste versie van Hallo K3. Bij nummer 1 uit de K3 Bingelmolen.

van K3, van K3 bij nummer 1 uit dus de K3 Bingo Molen. En ik maakte één foutje. Ik zei met Karen, Christel en Kathleen, maar het was met Karen, Christel en met Josje hier op Hallo Kids Radio. Dan gaan we er nog een keer naar luisteren naar die Hallo K3. Maar ja, dat hoort erbij. Dat is het liedje van de Bingo Molen. Want zometeen, over twee liedjes, is het tijd om iets weg te gaan geven. Zometeen!

Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke weekendshow ook een heel erg leuk spelletje weg om lekker met z'n allen samen te kunnen spelen. En ook deze week heb ik weer een spelletje meegenomen. Ik zal hem er even bij pakken, want dit is echt een gigantisch grote en zware doos. Hoppa. Kijk eens aan. Ik heb hier, ik weet niet of je het kunt horen, maar het spel Unikies. En in het spel Unikies ga je er met z'n allen voor moeten zorgen dat de waterspeeltuin weer gebruikt kan worden. Moet ik misschien even uitleggen. In het spel is iedereen die meespeelt is een Unikie. En elke Unikie kan iets niet, maar ook weer iets wel. Dus iedereen kan wat anders in het spel. En door samen te werken kun jij ervoor zorgen dat de waterpomp, waar water dus uit moet komen, dat die weer water gaat geven. Om dus uiteindelijk de waterspeeltuin weer vol water te kunnen stromen, laten stromen. En ook de mol die daar zit een beetje weg te jagen. Dat dus de speeltuin weer helemaal begaanbaar wordt voor iedereen. Dat ga je doen in het spel Unikies, waarin dus iedereen uniek is. En dat spelletje kun jij dus winnen. Jazeker, als je dat wil winnen, ga je naar hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. En daar zul je ook al een plaatje zien van dus dit spelletje. Maar dan moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Is het waar of is het niet waar dat een mol blind is? Oeh, ja. Als je het antwoord weet op die vraag, geef het dan door via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. En wie weet hoor jij dan wel na de show dat jij de winnaar bent van dus het hele leuke spel over de Unikies. Ik zal nog één keer de prijsvraag herhalen. Is het waar of is het niet waar dat een mol blind is?

0: Ja, oké, kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja.

De hele familie Madrigal komt voorbij hier op Hallo Kids Radio. En dan is het toch wel een bijzonder weekend om een beetje af te sluiten. Want we hebben natuurlijk nu ruim een week met gigantische hitte gehad. En nu naar volgende week kijkende, nou waarschijnlijk de hele week kei en keiharde regen. Dus ja, het voelt wel alsof als we dat samenvoegen dat het zonnestralen heeft geregend dit weekend. Van hele erge zon naar hele erge regen. Een beetje afsluitende van de maand mei. Want morgen begint ook alweer de maand juni met het liedje. Akda en de Munnik met het regent zonnestralen.

0: hartstikke pret.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow alweer. Ik vond het weer een hele leuke middag. Ik heb er honger van gekregen. Op naar huis en dan lekker gaan koken. Ik hoop ook dat jij dadelijk heerlijk gaat eten. Hele fijne avond en tot de volgende. Doei doei!
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
5: Kijk op parktivoli.nl.
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Met een krul.
3: Jij hebt anders ook je grote.
2: Jij kunt knorren en

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Sneeuwwitje. De wereld stond in bloei. De zon scheen in al haar pracht en de zomer was nog nooit zo mooi geweest. Er speelde een jong prinsesje op de trappen van het kasteel. Dat deed ze elke dag. Haar naam was Sneeuwwitje en alle mensen hielden van haar. De koks, de lakeien, iedereen. Behalve haar stiefmoeder, de boze koningin, die een heks was. In de kelder van het grote kasteel stond een enorme toverspiegel. En elke dag stond de boze koningin voor die spiegel.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land?
2: Oh, koningin, het gaat van hand tot hand dat u de mooiste bent van het hele land.
0: Keer op keer stelde de boze koningin haar spiegel dezelfde vraag. En altijd kreeg ze hetzelfde antwoord. Tot op die ene dag.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land?
3: O, koningin, heel mooi bent u. Maar Sneeuwwitje is duizendmaal mooier nu.
1: Dat kun je niet menen. Je liegt tegen me.
0: De boze koningin rende de trap op naar boven en keek uit het raam. Daar stond Sneeuwwitje. En ze zag hoe mooi ze was geworden.
1: Ik zal ervoor zorgen dat ik de allermooiste blijf in het hele land.
0: De koningin ging naar haar kamer en liet de jager bij zich komen.
1: Ik wil dat jij morgen met Sneeuwwitje naar het bos gaat. Zeg haar dat je haar de dieren wilt laten zien. Ga daarna steeds dieper met haar het bos in. En als je daar dan bent op die open plek, dan dood je haar.
4: Maar koningin, ik kan...
1: Doe het! En als bewijs van haar dood breng je mij haar hart.

0: De volgende dag nam de jager Sneeuwwitje mee naar het bos achter de zeven bergen.
1: Het is hier zo mooi. Wat gaan we hier doen?
0: Maar de jager zweeg.
1: Kijk daar, een konijntje.
0: Sneeuwwitje bukte zich om het konijntje te aaien. En op dat moment wilde de jager toeslaan, maar viel hij snikkend op zijn knieën. Sneeuwwitje draaide zich verbaasd om.
1: Wat is er?
2: De koningin wil dat ik u dood.
1: Waarom? Ik snap het niet.
3: Prinses, zorg dat je verdwijnt en loop het woud in en kijk nooit meer om. Nooit meer!
0: Sneeuwwitje keek de jager aan en hij zag het verdriet in haar ogen. Toen draaide ze zich om en verdween tussen de dichte takken van het donkere bos. Overal hoorde ze vreemde geluiden. Geluiden die ze niet kende en nog nooit had gehoord. Ze liep verder en verder, tot ze op een open plek in het bos aankwam.
1: Wat is het hier mooi en zo licht. De zon schijnt door de bladeren en overal groeien bloemen. Kijk, een huisje. Wat klein.
0: Ze liep er naartoe en klopte op de deur.
1: Ik hoor niets.
0: Voorzichtig opende ze de deur en liep naar binnen. Er stond een tafel met zeven krukjes. En de tafel was gedekt met zeven bordjes en zeven lepeltjes.
1: Ik zou wel even boven willen kijken. Oh, ik ben zo moe. Misschien mag ik hier wel even slapen.
0: Daar vond ze zeven kleine bedjes naast elkaar. Sneeuwwitje wilde erin gaan liggen, maar de bedjes waren te klein. Ze besloot om op alle bedjes tegelijk te gaan liggen.
1: Ik ben zo moe. Niemand zal het erg vinden dat ik hier heel eventjes slaap.
0: Sneeuwwitje viel in een diepe slaap, maar werd wakker van stemmen. Ze opende haar ogen en naast de bedjes stonden zeven kleine mannetjes.

0: Wow, wat een lekker ding, zeg!
1: Stil nou eventjes.
0: Nou, ik vind er het mooist toevallig,
1: hoor. Laat mij haar even bekijken.
2: Wat
0: een mooi meisje.
3: Stil nou!
4: Waar ben ik?
3: In ons huisje. Wij zijn de zeven dwergen. En wie ben jij?
4: Mijn naam is Sneeuwwitje.
0: Hoe kom jij hier?
3: Hoe kom je hier?
5: Ze vertelden het verhaal van de jager en hoe ze het bos in was gevlucht en het huisje vond en op hun bedjes in slaap was gevallen.
0: Jij mag bij ons blijven wonen. Dan kun je voor ons koken en voor ons zorgen.
4: Dat zou prachtig zijn. Ik kan soep maken.
6: Ja, uiensoep voor mijn verkoudheid.
2: Ja, lekker met van die balletjes.
0: Ik lust helemaal geen soep.
3: Stil nou!
5: Ze sprong uit bed en ging aan de slag. De dwergen hadden nog nooit zo lekker gegeten. En zo ging het elke dag. De dwergen werkten in de mijn in het bos en Sneeuwwitje zorgde elke dag voor lekker eten en een schoon huisje.
0: Zorg ervoor dat je voor niemand de deur open doet als wij er niet zijn. En praat nooit met vreemden.
4: Ik zal erop letten.
5: Ze waren heel gelukkig met elkaar, diep in het donkere bos. De boze koningin was ervan overtuigd dat Sneeuwwitje was gestorven. Dus stond ze vrolijk voor haar toverspiegel en vroeg...
7: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er nu de mooiste van het hele land?
8: O koningin, heel mooi bent u. Maar prinses Sneeuwwitje is nog altijd 1000 maal mooier nu.
7: Hè? Maar dat is onmogelijk! De jager heeft mij haar hart gegeven.
8: Koningin, haar dood is pure schijn. Het gegeven hart was van een everzwijn. Nu leeft Sneeuwwitje achter 7 bergen... in harmonie met de 7 dwergen.
7: Oh, dus ze leeft nog. Dan zal ik haar zelf wel uit haar weg ruimen.
5: De boze koningin, die eigenlijk een heks was, opende een enorm boek en begon allerlei toverspreuken te prevelen. Daarna vermomde ze zich als een lelijk oud vrouwtje.
7: Niemand zal me zo herkennen. En deze appel zal haar einde betekenen. Want ik heb hem vergiftigd. Aan 1 kant.
5: Het lelijke oude vrouwtje legde de giftige appel bovenop haar mandje en vertrok in de richting van het bos. Op hetzelfde moment gingen de dwergen op weg naar hun werk in de mijn.
4: Tot ziens! En vanavond heb ik een heerlijke verrassing voor jullie allemaal.
5: Sneeuwwitje was druk in de weer om helder water uit de put te halen, toen ze plotseling een vreemd geluid in de verte hoorde dat steeds dichterbij kwam.
7: Mooie appels, de mooiste appels die je ooit hebt gezien.
5: Sneeuwwitje schrok en wilde vlug naar binnen gaan. Maar voordat ze alle ramen dicht kon doen, stond het oude vrouwtje al voor het open raam.
9: Hallo, lief kind.
4: Goedemorgen, mevrouw.
9: Vind je mijn appels niet prachtig?
4: Ja, ze zijn zeker heel mooi. Maar ik mag niet met vreemden praten.
9: Vreemden? Maar ik ben een arm, oud, krom vrouwtje. En ik wil je alleen maar mijn mooie appels verkopen. Wil je misschien eerst een stukje proeven?
4: Dat kan ik niet doen.
9: Zullen we een appel delen? Allebei een helft.
5: Het lelijke oude vrouwtje nam een hap uit de appel. Maar wel uit de helft die niet giftig was.
9: Ze zijn zo lekker.
5: Sneeuwwitje dacht even na. De appels zagen er inderdaad lekker uit. Glanzend rood. En ze roken ook zo heerlijk zoet.
4: Goed, een klein stukje dan.
9: Alsjeblieft.
5: Sneeuwwitje pakte de

0: staan en viel op de grond. Het oude vrouwtje veranderde weer in de lachende boze koningin.
1: En nu zullen we nog wel eens zien wie hier de mooiste is.
0: Van opwinding rende ze al struikelend het bos uit op weg naar haar geliefde spiegel.

0: avond kwamen de dwergen thuis uit de mijn en vonden Sneeuwwitje op de grond in hun huisje.
1: Sneeuwwitje!
2: O jee!
1: Wat is er gebeurd?
2: Vlek op vlek! Wat zonde van de jurken!
1: Een appel?
2: Ja, een appel, ja!
0: De dwergen zagen de giftige appel en dachten dat hun lieve prinsesje dood was. Ontroostbaar knielden ze naast Sneeuwwitje neer, terwijl de tranen over hun wangen biggelden.
1: We moeten een kist voor haar maken!
3: Ja, een hele mooie!
1: Met een deksel van glas!
2: Ja, een deksel van glas!
0: De dwergen gingen aan de slag. Ze werkten dag en nacht aan een glazen kist, zodat ze altijd naar haar konden kijken. Toen de kist klaar was, legden ze Sneeuwwitje erin en zetten de kist op een open plek in het bos, zodat de zon in haar gezicht kon schijnen. Daar treurden de dwergen. 7 nachten, 7 dagen, 7 weken. Totdat er op een dag hoefgetrappel klonk.
1: Wat is dat voor geluid?
2: Geluid?
3: Ik hoor geen geluid.
2: Stil!
1: Stil!
2: Luister dan!
0: Uit het bos kwam een jonge prins op zijn paard. De knapste prins die ze ooit gezien hadden.
4: Wie is dat meisje? En waarom slaapt ze in die glazen kist?
1: Dat is Sneeuwwitje.
3: Jeetje.
2: Wij houden heel veel van haar.
3: Ja.
1: Ze was zo lief.
2: En zo mooi.
4: Inderdaad. Wat is ze mooi. Zou ik haar wakker mogen kussen?
0: De dwergen keken elkaar verbaasd aan, maar stemden toe. Ze openden de glazen kist en de prins sprong van zijn paard. Hij knielde naast de kist en langzaam boog hij zich over Sneeuwwitje heen. Zijn lippen kusten haar lippen. En toen de prins weer omhoog kwam, gebeurde er iets wonderlijks. Sneeuwwitje knipperde met haar ogen, kwam overeind en keek om zich heen. En toen ze van verbazing haar mond opende, viel het stukje giftige appel eruit. Sneeuwwitje en de prins keken elkaar diep in de ogen en werden als bij toverslag verliefd. De prins knielde naast haar neer en zei:
4: jij bent het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Wil je met me trouwen?
5: Ja, dat wil ik, lieve prins.
0: De prins zette Sneeuwwitje voor zich op zijn paard en samen reden ze het bos uit, op weg naar het kasteel van de prins. En de dwergen? Die leefden verder zoals ze altijd deden. In een onopgeruimd huisje en met lang niet zo lekker eten als Sneeuwwitje voor hun kookte. Maar ze leefden nog wel lang en gelukkig.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: De visser en zijn vrouw. Ergens, ver weg in Sprookjesland, stond een armzalig klein houten hutje waar een vissers-echtpaar woonde. Iedere dag ging de visser naar zee om vis te vangen voor het avondmaal.
1: Tjonge, jonge, wat een rot weer. Ik mag hopen dat ik met een lekker maaltje thuis kom, want anders zal de vrouw niet blij wezen.
0: Hij deed een lekkere vette worm aan zijn vishaak en wierp hem met zijn hengel met alle kracht die hij in zich had, zo ver mogelijk de zee in.
1: Ja, zo, en nu maar wachten.
0: Al na een paar minuten verdween de dobber met een flinke ruk onder water.
1: Oh jee, nou, dat moet wel een lekkere vette vis zijn. Oh, hij trekt me zo wat de zee in.
0: Hij begon zo snel als hij kon zijn lijn binnen te halen.
1: Kom op, ja, nog een klein stukje. Ja, bijna. Ja, je vindt het niet leuk, hè, dat ik je gevangen heb. Oh, misschien kunnen mevrouw en ik wel 2 dagen van je eten.
0: Even later lagen de visser en de vis beide uitgeput en naar adem snakkend op het strand. Ineens was het windstil en de zee lag er helder en rustig bij. De visser probeerde de vis in zijn leefnet te proppen, maar de vis sprak...
2: Visser, alsjeblieft, laat me leven. Je bent visser, dus je vangt je vis. En ik ben een helbot die je natuurlijk wil opeten. En dat is je goed recht. Maar wat je niet weet, is dit. Ik leek misschien wel een helbot, maar in werkelijkheid ben ik een betoverde prins. Dus alsjeblieft, gooi me terug.
1: Stop, rustig, geen paniek. Je denkt toch zeker niet dat ik een helbot opeet die kan praten?
0: Dus gooide de visser de hevig spartelende en naar adem snakkende helbot terug in zee en ging snel naar huis om alles aan zijn vrouw te vertellen.
1: Vrouw, je gelooft het niet, maar...
3: Ik geloof het inderdaad niet, nee. Dat jij naar huis durft te komen zonder ook maar 1 vis in je net. Wat moeten we nou eten vanavond, hè? Zand met zeewier soms? Oh, wat ben je toch ook...
1: Nee, luister nou even naar me. Ik had beet...
0: En... Hij vertelde het hele verhaal aan zijn vrouw, die er verbijsterd naar stond te luisteren.
1: En toen... Ja, toen heb ik hem weer in zee gekieperd.
3: Stommeling die je bent. Je had iets terug moeten vragen. Voor wat hoort wat, ken je dat gezicht er niet? Je gaat terug naar zee en vraagt hem... ik weet het. Een leuk huisje.
0: Hoe de visser ook protesteerde, hij kon zijn vrouw niet overtuigen. Dus ging hij schoorvoetend terug naar de plek waar hij de helbot in zee had gezet. Hoe kon hij die vis nou terugvinden? Hij bedacht een rijmpje.
1: Helbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
0: Nog geen tel later kwam de helbot aangezwommen.
2: Een wens? Wat voor wens?
1: Ze wil heel graag een leuk huisje. In plaats van die oude hut waar we nu in wonen.
2: Oh, geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
0: De helbot verdween weer in zee, die niet meer zo helder en rustig leek als toen de visser hem had gevangen. En de visser liep zo snel als hij kon terug naar zijn hut, die geen hut meer bleek te zijn.

0: het niet geweldig? We hebben een woonkamer, we hebben een keuken, we hebben een slaapkamer en zelfs een wc. En heb je onze veestapel gezien? Kippen, varkens, een hond en zelfs een koe voor de melk. Ik ben volmaakt gelukkig.
1: En zoals dat bij de meeste echtparen gaat, als de vrouw gelukkig is, is de man dat ook. Dus ging de visser in zijn nieuwe tuinstoel zitten genieten van het zonnetje. Maar na een paar weken was de nieuwigheid er voor de vrouw wel vanaf. Ze liep weer de hele dag te snauwen en te vitten.
0: Nou, dat is lekker. Die hond die poept iedere keer in huis. Ik ben de hele dag aan het schoonmaken.
2: Maar dat wilde je toch? Je hebt zelf gezegd, ik ben volmaakt gelukkig.
0: Ja, dat was toen misschien, maar nu? Heb je die koe gezien? Ze staat alweer te springen om gemolken te worden. En het bed moet nog worden verschoond. Maar wacht eens even. Als ik personeel zou hebben, dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Ja, dat is het. Man, ga terug naar die heilbot en zeg dat ik de koningin wil zijn. Want dan heb je heel veel personeel. En een vrouw op de troon houdt dat land in toom.
2: Ah, mevrouw, dat kan ik toch niet vragen? Dat is onbeleefd. En het klinkt ook nog eens heel hebberig.
0: Ach, wat. Iemand zijn leven redden is niet in geld uit te drukken.
1: Mopperend duwden ze de nog wat tegenstribbelende visser het huis uit richting de zee. Erg.
2: Goed dan, daar gaat hij weer. Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
1: En opnieuw was daar de heilbot met een zee achter zich die donkerblauw gekleurd was met behoorlijk hoge golven.
2: Ja, ik schaam me diep. En ik vind het ook te gek voor woorden. Maar nu wil ze koningin worden.
3: Oh, alla, geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
1: En inderdaad, aangekomen bij waar eigenlijk zijn huis had moeten staan, stond ineens een prachtig kasteel met een ophaalbrug en lakeien en een heuse troon waar zijn vrouw op zat in een prachtige jurk met haar haar in de krullers. Ze keek hem dolgelukkig aan. De visser zag dat het goed was, pakte zijn hengel en ging zitten vissen in de slotgracht. Maar al na een paar weken...
0: Oh, ik verveel me te pletter en ik voel me beroerd. Ik heb alle onderdanen op tv-visite gehad. Ik ben 20 kilo aangekomen van alle gebakjes die ik heb moeten eten. En ik ken dit leventje nu zo onderhand wel. Ik zou wel keizer willen zijn. Van een heel groot keizerrijk. Dan kan ik lekker reizen. En ook niet onbelangrijk. Iedereen moet doen wat ik wil.
2: Oh, nee, hè. Toch niet weer.
0: Wat bedoel je met toch niet weer? Ik ben nog nooit keizer geweest. Ja, ik wil keizer zijn.
2: Nee, vrouw. Nee, dit gaat

0: Aangekomen bij zee zag hij pikzwarte wolken en er stak een bulderende wind op. En de visser kon niets anders doen dan...
1: Huilbot, prins daar in de zee, kom even terug. Je helpt mij daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een mens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
2: Oh, ben je daar nu alweer? Wat wil ze deze keer?
1: Ja, ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen. En ik schaam me diep voor mijn eigen vrouw. Maar ja, ze wil keizer worden. Van een heel groot keizerrijk. En oh ja, ja, nog een paar andere dingetjes. Zoals een kamer waarin ze kan zwemmen in het geld. En een topkok. En houten couture.
2: Oh, oui, oui, oui. En, ik heb het gehoord. En haar wens is al vervuld.
0: Nadat de helbot in de kolkende golven was verdwenen en de visser zich omdraaide om naar huis te gaan, zag hij nog net een vreselijke scheepsramp gebeuren.
1: Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit moet stoppen. Ja, als ze de volgende keer weer iets van die helbot wil, dan weiger ik gewoon.
0: Hij hoopte dat zijn vrouw nu zo gelukkig was dat ze niets meer te wensen had. Maar nee hoor, nog een maand later was het weer hetzelfde liedje.
3: Wat een sukkel zeg! En dat noemt zich een topkok voor gezonde en verantwoorde voeding. Nou, die heb ik eruit gegooid. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil alles! Ik heb de wereld al in mijn macht en dat heb ik wel zo'n beetje gezien. Hoe staat het met het heelal?
0: De visser keek zijn vrouw verbijsterd aan.
1: Nee, vrouw, nou is het genoeg.
3: Wat? Het is nooit genoeg!
1: Je kunt op je kop gaan staan, maar ik vraag niks meer.
3: Wat krijgen we nou, zeg? Hoe durf je zo'n toon tegen me aan te slaan? Ik ben je vrouw en je keizer.
1: Ja, juist daarom. Ik probeer je tegen jezelf in bescherming te nemen.
3: Mij? Tegen mezelf in bescherming nemen? Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Ik ben tenslotte de keizer. En iedereen moet doen wat ik zeg. Dus jij ook, man?
1: Nee, ik doe het niet.
0: De vrouw zag dat ze bot ving en probeerde het over een andere boeg te gooien.
4: Liefje, luister nou. Weet je dat wanneer je een vallende ster ziet, je een wens mag doen?
1: Een wens, ja. En dat is nou juist wat ik niet wil. Ik heb mijn buik vol van wensen. Luister, ik hou ook van jou, rolmopje. Al is het een stuk minder geworden. Maar ik kan het niet meer opbrengen. Ik ken je niet meer. Het enige wat je wilt is meer en meer en meer. Hebben, hebben, hebben. Ik vraag die helbot niks meer.
4: Ah, mijn lieve man. Dit wordt echt mijn allerlaatste wens. Ik beloof het.

0: Wat de doorslag heeft gegeven, is dat op de dag van vandaag niet duidelijk, maar de visser ging op weg. Onderweg werd het weer slechter en slechter. Bij de zee aangekomen, kon de visser zich nauwelijks staande houden. Zo had hij de zee nog nooit gezien. Zo woest, met grote schuimkoppen op de golven, een inktzwarte lucht en een gigantisch onweer. De visser zette zich schrap.
1: Huil, wat, prins daar in de zee! Kom even terug, je helpt me!
2: Zeg het maar! Wat willen ze deze keer?
1: Het is te bizar van... Kom even dichterbij, anders moet ik zo schreeuwen. Het is te bizar voor woorden. Maar ze wil de baas zijn over het heelal. Ze wil dat de zon de stralen alleen nog maar op haar laat schijnen. En ze wil de maan aan en uit kunnen zetten wanneer zij dat wil. En ze wil ook nog de sterren kunnen laten vallen, zodat ze een wens kan doen. En dan pas kan ze volmaakt gelukkig zijn. Oh, het spijt me zo verschrikkelijk allemaal. De wereld vergaat en ik heb mijn eigen vrouw niet meer. Als ik het geweten had, oh, dan had ik haar nooit over je verteld.
0: De helbot keek de visser aan en begon te lachen. Maar zo hard te lachen dat de wind vergat te blazen, het onweer van schrik zijn mond hield en de kokende golven kleine kabbelende golfjes werden. De zon die zich al die tijd had verscholen, meldde zich en verwarmde de verkleumde visser met haar stralen.
2: Oh, je bent de beste

0: soll, maar ga maar snel naar huis. Daar vind je de vrouw terug die je ooit verloren bent. Ze is weer wie ze was.
1: De helbot verdween in de golven en de visser rende zo snel als hij kon terug naar huis. En daar, waar eens het kasteel had gestaan, stond nu weer zijn armzalige hutje met in de deuropening zijn hebzuchtige vrouw die met een verhit gezicht een kip stond te plukken. En nog nooit had de visser zich zo volmaakt gelukkig gevoeld.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio. Woo!

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de...

0: verrassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

Oh, Papa, it's now or never.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal!
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreeuw. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
2: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: stapjes.
1: Vliegensvlug.
0: Vliegensvlug.
1: Lekker draaien.
0: Lekker draaien.
1: In het rond.
0: In het rond.
1: Heel hard stampen.
0: Heel hard
1: op de grond.